Hou af nou moet niet toe as. Oei! Hello. Kau was di hang listrik ke di lutuas? Wah! Wah!